0: Hey, pa, het is gade sans koeien in Nederland. Het rote salut in de NBC, dat al neer rood aan scoosie David Bakadar. Hoe je zat de Prins Albert Ocheare CC, Horelia, San La Sante, Alzheimer, ja, kozo, koeia, het zijn Norent, Elohot, Joni, Makuza, Horet, Azant, het zijn Nile. Het rote salut in de NBC, dat al neer rood aan zijn, koeien land, en zijn nanoot, Rod Apsi, Sulje, we, de guy Antwea, Titwezen, de Joni, ja, je, je, Seljat, Hidut, Azi. Ja, NBC, dan hoor niet, bij de hoe aan secusie, zal hoor niet assen. Kortie, daar hoor niet nooit, is hier nog hebben geast hier, voor Environment Canada, maar daar garo's naar je tien to temperatures, hier nog hebben geast hier, zit daar NBC, dan hoor niet, kook aan die Friday, die, hoor niet, ze, dit, ah, de zand, nog, nog, het kolo, tant ga ze kwam naar, yardet, chen, chet, adako, power line is ya het khala on la internet line to phone line it I see production testliha so ho ilinis so ya to see ya only be only to tsa a production da ye in la yoli to tsa le sam ya masin in essence angle to zenege NBC then honi horosta co slashen wa you know see repaid with wounds not Talina Verwell Holyesuja ABC then Hodige
1: SJ Ian Sosa Ele Dretayosa Ele Davidete MBC Denehone